0: NP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigt de plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden.
2: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.

0: heb sinds een paar jaar bij het horen van dit nummer van We altijd een komkommer met een zonnebril op in mijn hoofd. Je zult je afvragen, beste Michiel, gaat het verder nog een beetje? Ja, nee, dat komt. Ik las een paar jaar geleden iets over hoe dit nummer tot stand kwam. De was dit aan het optreden en ze wilden eigenlijk heel graag, ze wisten niet hoe het moest eindigen. Tot iemand op het idee kwam, we kunnen Jules Holland vragen. Toen hoofdzakelijk bekend als muzikant, niet per se als tv-presentator, want dat is zo'n fantastisch pianist. Dat hij dat nu legendarische piano-auto wil komen spelen. Nou, dat wilde hij wel. En die kwam toen binnen met een zonnebril op en zei geen woord. En een letterlijke quote uit dat stuk waar ik daarover las was: he looked as cool as a cucumber. Ik kende die uitdrukking niet. Maar elke keer als ik nu weer de pianospel van Jules Holland hoor aan het einde van Uncertain Smile, dan zie ik een komkommer met een zonnebril op voor me. Want ja, een hele coole komkommer. Nou, echt waar, hè? Geen gelul. Goedemorgen. Net 6 uur geweest. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Ja, nou zeg het maar. Wakker worden op extreem zomerse dag voor deze tijd van het jaar. Want het is 100%... Vandaag mag het dan wel hartstikke 29 september zijn in het midden en zuiden. Oh, begint de dag misschien wel met mist, maar daarna zonnig, droog en temperaturen van 22 tot 28 graden vandaag. Hey, hoe

0: ga zo meteen een liedje draaien wat eigenlijk gaat over dit bericht. Ik ga zo draaien. 21st Century Digital Boy. Nou ja, of nou boy of girl of non-binary is, maakt niet uit. Maar iedereen die nu opgroeit in deze eeuw, de 21st century, doet dat natuurlijk wel in een digital age. En dat heeft ook zo zijn nadelen, want de digitale wereld komt af en toe ook keihard in botsing met de analoge werkelijkheid. Een kwart van de 11 tot 16-jarigen, het gaat over echte jonge mensen nu, hè. Een kwart van de 11 tot 16-jarigen zegt wel eens zo op te zijn gegaan in de telefoon dat ze tegen een lantaarnpaal zijn opgelopen. Allerergste zijn de 12-jarigen aan toe. Daar gaat het om bijna 1/3. 29% van de ondervraagde 12-jarigen is wel eens zo druk aan het appen over de weg aan het lopen dat ze ineens...
1: Is dat deze?
0: Ja, nee, dat is meer een klap, hè. Heb ik een klonk? Ja. Dat ze vol met hun hoofd tegen een lantaarnbal oplopen. Mocht je dat ook eens hebben gehad en je hoort dit, dan mag je jezelf nu officieel dus jong van geest voelen. En misschien toch af en toe wat vaker omhoog kijken. Maar goed, voor iedereen die wel eens een keer een bult op het voorhoofd heeft gehad naar aanleiding van een onvrijwillige kennismaking met een lantaarnpaal, deze is voor jou. 24

0: Spitfire bij Kink en We Used to Wait. Zometeen onder andere Blue Oyster Coiled. Jazeker, gotta have more cowbell. Ook Fontaine's DC en Garbage komt eraan.
1: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben universiteiten onderzocht. Bijna 16% van de Nederlanders heeft begrip voor huiselijk geweld. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen omgekomen door een val. Volgens het CBS was een val de doodsoorzaak voor bijna 8000 mensen, en dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor. De slachtoffers zijn vooral 80-plussers. En in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. Volgens de Stentor is de brand aangestoken. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden.
13: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A15 Rotterdam-Europoort door de problemen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file, de rijbaan is dicht en verkeer gaat er via de vluchtstrook langs. De vertraging is een kwartier.
11: Kink.

0: Fontaines is hier bij Kink en Marianne. Goedemorgen. Het is... Even de koekoeksklokken, zoeken. Tombrekkertje. Net 6:50 geweest op de vroege dinsdagmorgen. Veel zon, droog en warm. Van noord naar zuid wordt het 24 tot 29 graden. Maar, moet wel bijgezegd worden, ik kreeg net van Willem een berichtje dat in het noorden al een bak onweer op de kop is gevallen. Dus het kan hier en daar nog klein beetje wisselvallig zijn. Maar wat de rest is een belachelijk zomerse dag voor bijna Roktober. Gaat hij nog? Als ik zeg...
1: I gotta have more cowbell.
0: Dan denk jij...

0: heb je daar helemaal geen zin in. Ben je met heel andere dingen bezig. Maar eventjes een suggestie om nu aan te denken.
1: I appreciate your input.
0: A dirty mind is a joy forever, toch? Op mijn tafel gewoon denken van wat zullen we vanavond eens gaan doen, schat?

0: 5 voor 8. Nee. Voor 7. Inmiddels 3 voor 7. Sorry. Wat is 7? Vreselijk. Met Giel Vraassen stoppen meteen op de radio met het ANPB de tijd van 7 uur. Daar onder meer, ik vind het echt wel. Ik sta ervan te kijken. In het nieuws hoor je zo meteen dat steeds meer mensen in Nederland het oké vinden als een man zijn vrouw slaat. Heftige cijfers. Je hoort er zo meteen meer over in het ANP bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan, meer muziek van onder meer. En die verder. Van Royal Blood hoor je zo meteen en The Cure. Eddie Vedder, Royal Blood en The Cure komen gegarandeerd voorbij. Wat moet er achteraan? Waarmee zou jij graag je dinsdagochtend willen beginnen? Kun je me laten weten, heel simpel, door je telefoon te pakken, de Kink-app te openen, daarop contact te drukken en dan even een berichtje te tikken of in te spreken. Wat kan ik voor je draaien?
1: Kink. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om, en dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met een Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een half uur vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markizaat en afrit Ierseke. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden, ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringseveld. 4 kilometer file, een half uur vertraging.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
7: Hallo kus, hiep hiep hoera. Het is dinsdag.

0: minuten over zeven. Ja, ik zei net per ongeluk iets voor zeven, omdat het iets voor acht was. Ik maakte er zelf een fout op tijdsgebied. Maar ik draai nu 10 over 10 voor Royal Blood. En Martijn zegt, het is 10 over 7. Hè? Ja, niet 10 over 10. Nee, het is 10 over 7. Inmiddels 12 over 7. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Koen is erbij met een mooie opsteker.
4: Goedemorgen, Michiel. Het is weer dinsdag. De mooiste dag van de week. Dat hij het verste ligt van de maandag.
0: Ja, ja, de volgende maandag duurt op de dinsdag altijd het langst. Dus de dinsdag is de mooiste dag van de week. Robert die stuurt morgen. Het is gewoon nog duister op de fiets. Daar heb ik zo'n grafhekel aan. En ook Sander die vraagt of iemand het licht aan kan doen. Het is best donker. Ja, het is inderdaad nog. Ik kan tegenwoordig naar buiten kijken. En dan zie ik dat het zegt, ja. Het is donker. Dit is correct en juist. En bovendien tegelijk. En bovendien tegelijk. Maar that's all gonna change today. Want als de duisternis is opgetrokken.
5: Oh ja, zeker.
0: Ja.
6: Zonnebril weer.
0: Hoppakee. Vandaag heel veel zon, droog en warm. Het wordt van noord naar zuid 24 tot 29 graden.
7: Je

0: zal ik jouw dag eens even opfleuren met een ontzettend positief nieuwsbericht. Het bedrijf achter AI-chatbot Claude waarschuwt dat AI een catastrofaal of existentieel risico voor de mensheid kan vormen, omdat het binnen een paar jaar mogelijk zou zijn dat AI mensen vermoordt. Goedemorgen, koffie? Ja, echt. Anthropic, het bedrijf achter Claude, wil de beurs op. En ze hebben nu vlak voor de beursgang dus geschreven dat geavanceerde modellen zich mogelijk tegen uitschakeling kunnen verzetten, informatie kunnen verbergen of manipuleren. Veiligheidsonderzoeker Evan Eubinger schat de kans op dodelijke gevolgen binnen 10 jaar op meer dan 10%. Opvallend, Anthropic besteedt in de prospectus, dat is dat ding wat je moet schrijven voor je naar de beurs gaat, bijna 2 keer zoveel tekst aan de risico's van AI aan wat ze eigenlijk doen. Nee, everything's fine. Lekker, hè? Ja, en de nummer 1 rage volgens mij rond de afgelopen 2 jaar, denk ik, voor mannen rond 30, 40, zoiets. Padellen. Hartstikke leuk, maar oogartsen zien steeds vaker padellers met oogschade in hun praktijk door een bal in het gezicht. En dat kan behoorlijk serieus zijn. Uit recent onderzoek onder 583 padelspelers, een raar random getal, maar goed, meldt ruim 10% ooit oogletsel, meestal door de bal, en een deel moest zelfs geopereerd worden. Artsen pleiten daarom voor een beschermende sportbril op de padelbaan. Maar ja, mannen van 30, 40... wilt u misschien een beschermend brilletje opdoen? Wat denk je zelf?
1: Goedemorgen, dit is jouw kingstart.
0: Denk ik de moeilijkste doelgroep om zoiets aan te sluiten. Dat is echt, dat valt niet mee. Jarno, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt een lekkere suggestie voor de kingstart ingestuurd.
2: Ja, lekker plaatje, hè?
0: Ja, zeker. En voor jou nog een keer een mooie herinnering terug aan afgelopen juni.
2: Ja, schitterend, hè. Graspop.
0: Daar stonden ze. En dat was een goede show, begrijp ik?
2: Dat was een hele goede show. Van Bad Omens. Dan kan niks verkeerd doen, toch?
0: Nou ja, dat blijkt. Zeg maar, wat zou je graag willen horen?
2: Doe Dying to Love van Bad Omens dan maar, als je wil.

0: Speciaal voor Jarno. Bad Omens en Dying to Love bij Kink. 8:30, goedemorgen. Het is de No-Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio. Afgelopen weekend zijn de MTV Video Music Awards weer uitgereikt. De VMA's. Nou, er was een tijd dat ik daarvoor wakker bleef. Toen was ik 13, 14 volgens mij. Je kon niet naar school gaan en niet weten wat er bij de VMA's was gebeurd. Nou, is dat wel veranderd? Ik ben veranderd. MTV is ook veranderd. Ik vind het eigenlijk best bijzonder dat MTV nog steeds een muziekprijs elk jaar uitreikt. Maar oké, weet je nog, toen MTV vroeger nog clips uitzond? Hoe dan ook. Ik had het volledig gemist. Ja, weet je, Taylor Swift vindt we alles. Prima, het is allemaal... not my circus, not my clowns. Maar ik zag gisteren ook ineens allemaal filmpjes voorbij komen dat Nirvana daar een prijs heeft gekregen. En de drie overgebleven leden, Chris Novoselic, Dave Grohl en Pat Smear, die hebben daar de Video Vanguard Award gekregen en kwamen hem ook ophalen. Dus een soort van oeuvreprijs voor wat zo'n band heeft gedaan voor video's en voor muziek in het algemeen. Nou, vind ik een heel toffe, terechte prijs voor zulke iconen. Ook te gek om die gasten weer met z'n drieën te zien staan. Wel een beetje gek. Kijk, Dave Grohl is Dave Grohl, dat weet je. Chris Novoselic ziet er tegenwoordig uit als Dr. Phil eigenlijk. En er was heel veel gezeik. Heel veel mensen waren heel boos op Pat Smear. Want op het moment dat... ik ga je zo de acceptance speech laten horen. Vind ik wel even leuk om met je te delen van Chris Novoselic. Die praten namens de band. Die bedankte iedereen. En op het moment dat Chris begint te praten... steekt Pat Smear on stage van de VMA's een sigaretje op. Gewoon een peukie. En daar zijn mensen boos over. Hij rookt bij een awardshow. Kijk, nou, ik ben de eerste om te zeggen, gelijk een hoekje ook, dat roken super ongezond is, weet ik allemaal wel. Maar come on! Het is een bandlid van Nirvana. Het is een rock'n'roll show. Heb je nog nooit een rock'n'roll artiest met een sigaretje gezien? Zo... Wauw. Nou, hoe dan ook, ophef om niks. Maar dit is, ik vond het toch even leuk om te laten horen... Chris Novoselic, die eergisteren onstage bij de VMA's... met naast hem Dave Grohl en Pat Smear... de Video Vanguard Award van MTV in ontvangst neemt.
1: Thank you very much to Nirvana's fans around the world... and to everyone at MTV. This award brings back so many memories of making those videos. We saw the dystopian pep rally with anarchist cheerleaders, our version of an Ed Sullivan's TV appearance, performing in a Wizard of Oz-like field of poppies, and so many more. The ideas for those videos all grew out of the vision of one of the greatest artists of all time, Kurt Cobain. Kurt was one of one. None of us could have imagined that our band, our sound, or our aesthetic would mean so much to so many people. But ultimately, the music had a life of its own. It charted its own course. Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity. For something real. Something uncompromising. Something that tells you it's just okay to come as you are. Kurt would have loved that legacy. Thank you all.

0: Vorige week nog de 35e verjaardag gevierd van Nevermind van Nirvana. Ik wil je vragen, hou dit album een beetje in gedachten als je vanaf overmorgen 1 Rocktober kunt stemmen voor de Kink 1500. Dan gaan de stembussen weer open. Ik vind het eigenlijk wel een keer gewoon tijd voor Smells Like Teen Spirit op nummer 1. Zo, there I said it. Zometeen, nieuws van 7:30, gevolgd door onder meer Higby en ook The Clash komt eraan.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
7: Odido.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
15: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: 7:30. Kink. AMP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. En de Spaanse vrouw van 87, die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon de flinke huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. De huur blijft voorlopig hetzelfde. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op een rijtje op de A15 Rotterdam richting Europoort... staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. Een kwartier vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... zorgt een kapotte vrachtwagen voor 8 kilometer file... tussen knooppunt Markiezaat en afrit Ierseke. 25 minuten vertraging. En 34 Emmen richting Zuid-Laren door werkzaamheden op een regionale weg. Tussen de Borgen en de N33, 5 kilometer file. De N211, Hoek van Holland, Den Haag-Zuid, door een ongeluk. Een half uur vertraging tussen Wateringen-Noord en Wateringse Veld.
5: Kink.

0: Veenstra.
1: Hey, goedemorgen. Zometeen Higby met Nothing. Maar eerst deze klassieker van The Clash. Should I stay or should I go?
2: Kink. Veenstra, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend. Goedemorgen, Michiel.

0: favoriete album van 2026. Dat stuurt er al. Dat van Higby. Wat hou ik van die band? Laat eens juist weten met de King Cap. Nothing hoorde je. Ja, ook die onthoud me eventjes. Vanaf overmorgen, donderdag 1 Rocktober, kun je stemmen voor de Kink 1500. Jaarlijks overzicht van de beste tracks ooit gemaakt. Die lijst begint op maandag 19 oktober. Maar stemmen, dat doe je dus vanaf aanstaande donderdag. Ja, echt, echt het meest krankzinnige nieuws in tijden. Vandaag in het ANP-bulletin net ook weer gehoord. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. Daarop stuurt Ed ook wat in.
1: Ja, de 16% van de Nederlandse bevolking is niet goed bij zijn pa zijn.
0: Hoe dan, hè? Ah, ik heb er wel begrip voor, ja. Ze vroeg er ook een beetje om, hè? Oké, okay, nou, ik kan hier ook geen

Ik wil hier geen grap over maken. Kan ik niks leuks over zeggen. Behalve dat ik nog een keer wil zeggen... Jeez, really? Oké. Laten we het over iets anders hebben. Voor ik was vandaag jaar oud... Ik kan wel wat dingen gebruiken. Over 3,5 minuten is het tijd voor een nieuwe Ik was vandaag jaar oud. En die gaat vandaag over een avondje na de film. Na de view in Sam Jeans.

0: goede vraag wel. Ik ben nu heel snel allerlei berichten aan doorspitten. Meer mensen die zeggen gewoon belachelijk nieuws. 16% van de ondervraagden heeft begrip ervoor als een man zijn vrouw slaat. Is het ook onderzocht wat, hoeveel begrip ervoor is als een vrouw een man slaat? Geen idee. Maar dan nog, hoe? Hoezo is het begrip voor huiselijk geweld? Nee. Ik kom er niet. Laat maar. Nee, ik had niet zo snel vinden het antwoord op je vraag. Let's forget about that. Het is 7:15 geweest. Zometeen de nieuwe van Personal Trainer en ook AC/DC komt eraan. Maar nu...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 word je net een stukje slimmer wakker dan dat je de avond voor ging slapen. En vandaag is de Ik was vandaag jaar oud van Koos. Die neemt zijn telefoon helaas niet op, heeft hem gistermiddag verstuurd. Maar Koos, ik lees met liefde even je bericht voor. Want dit is eentje dat ik denk van ja... soms heb je zo'n vandaagje oud, die als je die hoort, dat je denkt, ja, logisch. En ergens wist ik het ook wel, maar heb je er nooit echt bij stilgestaan of zo. Koos die stuurde, gisteren was ik bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En daar stond als uitleg bij een installatie wat de betekenis is van bioscoop. Namelijk, letterlijk, kijken naar het leven. En voor ik je die uitleg, ja, ik snap het, ja. Als je een avondje naar de film gaat, dan kijk je naar... iemands leven van de hoofdrolspeler. En of dat nou een leven is in een ruimtestelsel ver weg, far, far away, of een leven in een grote stad. Of een leven, maakt niet uit waar de film over gaat. Je kijkt naar iemands leven. Je kijkt naar het leven. Want bio, dan weet je van biosphere en biologie. Bio is leven. En scope, denk aan telescoop of microscoop, is kijken. Bioscoop is kijken naar het leven.
1: Ik was vandaag jaar oud.

0: Nederlandse band Personal Trainer. Tires Skid bij Kink. Bijna 8 uur dinsdagochtend. Dat betekent zometeen dat Jim Voorwald je weer bijpraat in de wereld van tech, social media en gadget nieuws. Waaronder een monster, maar echt een monsterboete voor Apple. En allemaal omdat er af en toe het in jouw broekzak trilt. Dat hoor je rond 8:50. En ook zometeen jouw kans op toegang, morgenavond al, tot een speciale screening van de nieuwe Linkin Park live documentary Unshattered in Utrecht. En ook gelijk het album erbij op vinyl. Dus ik zal blijven luisteren, ook voor Nothing But Thieves en Soundgarden. Hoor je zo.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Kink. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80... maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld. Tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand. En dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
16: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke spits. Op de A7 Duitse grens richting Groningen zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en Afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file. 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markezaat en Afrit Ierseke 10 kilometer file. Meer dan een half uur erbij. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag. Door lokale werkzaamheden bij Den Haag Wateringseveld een half uur vertraging.
14: Kink Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
17: Hey, moet je zien. Het is tijd voor mijn lievelingsradioprogramma.
14: Kinkstart. Kopje koffie. Krantje. Mooi. Met Michiel in de ochtend.

0: korte broeken en t-shirt dag. Het gaat helemaal nergens over, maar...
1: Zonnebril weer!
0: Vandaag, 29 september, kan het gewoon ook 29 graden worden. Gaat u nog? Ja, morgen ook hoor. Morgen kans op dit grote zomerse weer. Als je vanochtend in een situatie wakker wordt dat je partner ineens echt pisschagrijnig is, of misschien ben je zelf al in een pesthumeur, boos op je partner, zonder dat er echt een aanleiding voor is. Het zou kunnen komen door een droom. Bijna de helft van de mensen is wel eens wit-heet op hun lief geworden, omdat diegene in een droom bijvoorbeeld vreemd ging. En ruim 60% van de ondervraagden is zo'n denkbeeldige misstap aanleiding al genoeg om de rest van de dag chagrijnig tegen de ander te doen. Lekker dan weer. Ja, doe eens even niet, hè. Verder vandaag in het nieuws. Met de ruitenwissers op de hoogste stand je door de zware regen heen te worstelen, terwijl je passagiers ongevraagd aanwijzingen geeft, is een van de meest gehoorde ergernissen in de auto. Ook een mooi onderzoek. De grootste ergernissen en afleiding in het verkeer. Als je zelf heel geconcentreerd moet rijden en dat de ander dan zegt van... Denk je even hier aan? Ja, nee. Meeblaren met je favoriete muziek. Als de ander het niet leuk vindt, is er ook eentje. Een spin in de auto of ruziende kinderen op de achterbank staan ook hoog op de lijst. Ja, dit is een beetje klein leed allemaal. Ik pak het ook bewust eventjes bij, want wat het meest wordt besproken in de Kink-app, waar de meeste reacties binnenkomen, is het nieuws dat steeds meer Nederlanders er geen probleem mee hebben als een man zijn vrouw slaat. Ja, je hoort het echt goed. Bijna 16% van de ondervraagde Nederlanders vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten, als een man zijn vrouw slaat. In een eerder onderzoek was het nog maar 12%. Nou gelukkig, dat zijn... Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Marijke stuurt daar een bericht over.
2: Nou moeten we toch even gauw ophouden, hè? Ik bedoel, onze moeders en onze oma's... die stonden op de barricades met hun BH's te zwaaien... om te zorgen dat wij vrouwen net zoveel rechten hebben als mannen. En nu zouden we een generatie krijgen die dat het wel oké vindt... als een man zijn vrouw slaat. Doe even gauw normaal, jongens. Houd toch op. En aanvullend maak je mij ook niet wijs dat dit soort bullshit gebeurt... als mensen hun kinderen gewoon normaal opvoeden. Nou heb ik geen kinderen, maar jij hebt pubers. Ik kan me niet voorstellen dat jouw zoon ook zo denkt. Alsjeblieft, zeg.
0: Ja maar het probleem is denk ik maar niet eens per se alleen in de opvoeding. Want als opvoeder geef je natuurlijk heel veel mee. Maar je hebt ook heel vaak, en dat wordt ook meerdere keren genoemd in de reacties... Dan kun je als opvoeder wel dit en dit zeggen... maar als je kinderen kijken naar bijvoorbeeld types als Andrew Tate... daar kan natuurlijk als opvoeder ga je het over hebben. Hè? Ik bedoel, je hebt erover, kijk je ernaar, wat vind je daarvan? En je geeft het, nou ja, vind ik, juiste perspectief mee. Maar dan nog heb je er niet 100%... maar goed, over mijn zoon maak ik me gelukkig geen zorgen. Oh, nou... dat. Is ook mooi nieuws. Ja, goed, een trillend gevoel in je broekzak. Don't worry, ik heb het over je telefoon. Dat trillende gevoel kost Apple 5 miljard euro. Hoe, wat, wanneer, waarom? Je hoort het zo meteen van Jim Voorwald.

0: En de man draait een liedje over sneeuw. Ah, dan zal het vast dan niet over die sneeuw gaan.
1: Ja, ja, ja.
0: You wanna build a snowman? Ja, wacht, ik zie net wat dat berichte neus gehad. Red Hot Chili Peppers en Snow AO. Het is bijna 7:30.
2: Kink in de kabel.
3: Goedemorgen, elke dinsdag hoor je binnen een paar minuten het meest opvallende tech en social media nieuws van de afgelopen week. Zo ben we helemaal up-to-date met of zonder dansende banaan. Met zometeen de robots van Elon Musk zijn moeilijker om te maken dan gedacht. En slimme brillen die oververhit raken, die worden teruggeroepen. Maar eerst Apple. De techgigant riskeert een gigantische boete van, let op, meer dan 5 miljard euro. Taxion Technology beweert al jaren dat Apple namelijk een technologie heeft gejat met betrekking tot trilfuncties die te vinden zijn in onder andere de iPhone en de Apple Watch apparaten. Het zou gaan om een specifieke manier van trillen die te vinden is in koptelefoons van Taxion Technology. Volgens het bedrijf zouden ingenieurs van Apple daar hun eigen trillfunctie op hebben gebaseerd. En dat uiteraard zonder toestemming of zonder betaling van patenten, et cetera, et cetera. De zaak werd vorig jaar heropend en daar is nu deze flinke boete uitgekomen. Apple die gaat de zaak nog aanvechten, dus of zij dit daadwerkelijk moeten gaan betalen, dat is nog maar de vraag. De advocaten van Apple die waren zo ontzettend boos, ze stonden gewoon helemaal te shaken van woede. De InMo Air 3, dat is een smartbril, zoals je die wel vaak in het nieuws voorbij ziet komen. Deze kan, terwijl je deze draagt, onder andere video's opnemen en verschillende computerelementen voor je neus toveren, terwijl het dus lijkt alsof je een normale bril draagt. Dit specifieke model wordt nu teruggeroepen omdat de linkerpoot, of het deel daarvan wat tegen de zijkant van je hoofd aanrust als je erop zou liggen, dat deel dat raakt oververhit. Omdat het over een zwaar montuur gaat, is dit levensgevaarlijk en daarom worden alle exemplaren van de InMo Air 3 nu teruggeroepen. Het is wel jammer voor de eigenaren natuurlijk, want zo'n smartbril, dat is echt helemaal hot nu. Elon Musk riep eerder dat zijn Optimus robots een van de meest geproduceerde en verkochte apparaten ooit gaat worden. De robots, gemaakt door het bedrijf Tesla, dus eigenlijk zijn het de Tesla Optimus robots. Dat zijn robots die lijken op mensen en, met behulp van AI, potentieel allerlei klusjes kunnen oplossen. Musk wil er 20.000 per week van maken, maar dat is nogal lastig omdat de robot niet volledig geautomatiseerd gemaakt kan worden. Het probleem ligt vooral bij de handen van de robot. Deze hebben, net zoals de meeste mensen, 5 vingers en dat zorgt voor veel complicaties. Het is gewoon heel erg ingewikkeld om dat te maken. Helaas moet er dus altijd een mens betrokken zijn bij de productie. Althans, helaas, in het hoofd van Elon Musk helaas. En dat zorgt dus voor vertraging. Tja, wil je een mensachtige robot op de markt brengen die volledig geautomatiseerd uit de fabriek komt lopen, heb je daadwerkelijk weer mensen nodig. Heel

0: brengt me opeens dat het best wel een goed moment is. Want ik hoor van heel veel mensen om me heen dat er toch de griep heerst. En verkoudheid en niet helemaal goed. Ook bij heel veel mannen. Ik wil bij deze namens alle mannen van Nederland excuses aanbieden aan vrouwen voor de manflu. We know. Maar we doen het lekker nog steeds. Actie Monkey Jordi, je snap out of it. Dat is wat je dan wil zeggen, hè, tegen je fan. Nou, kom op nou, doe even niet zo moeilijk. Hè? Sterker geslacht? Normaal, joh. Hey, Linkin Park komt met een nieuwe film / live registratie / documentaire over het nieuwe Linkin Park. Die heet Unshattered en die draait vanaf volgens mij donderdag in de bioscoop. Nou, we weten sinds vandaag wat bioscoop betekent, hè? Dankzij Ik Was Vandaag Je Oud. Bio is leven en scope is kijken. Kijken naar het leven. Nou, kijken naar het leven van een paar mensen die in een band zitten die Linkin Park heet. Die film kun je morgen al zien in Utrecht bij een speciale preview screening. That is, als je kaarten hebt voor die preview screening. En wat heb ik hier voor mijn neus? Een computerscherm waar ik een formulier kan invullen waarop jij die twee kaarten kan winnen. Dus ik heb die kaarten hier niet liggen, maar het gaat om het idee. Wil jij morgenavond in Utrecht naar de nieuwe Linkin Park film Unshattered en de muziek uit die film op vinyl? Moet je nu even een berichtje sturen met de Kink-app.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amer plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amer

0: op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: 8:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Stiele van Emancipatie is er nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. En na een grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar, meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits is achter de rug. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging op dit moment. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A7 Duitse grens richting Groningen staat 9 kilometer file tussen Zuidbroek en Afrit Westerbroek. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Vertraging van een kwartier. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Afrit Kruiningen nog maar 4 kilometer file. N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen Noord en Wateringse Veld. 4 kilometer stilstaat verkeer door werkzaamheden.

0: Nieuwe single van de Editors heet Seriously.
1: Echt?
0: Ja, echt. Ja. Net 9:10 geweest. Cake. Vanavond staat de band Cake in Paradiso van The Distance. Wist je dat The Distance... Ik dacht altijd, oh joh, leuk, grappig liedje. He's going the distance. Maar het gaat echt... ik heb een beetje verdiept in die tekst. Want je hoorde zo meteen rond 9:10 erover alles in Veens en verteld. Het raakte me eigenlijk wel. Ik vond het eigenlijk wel een heel mooie tekst. Helemaal niet zo'n gimmick liedje als ik altijd heb gedacht. Hoor je zo meteen rond 9:10 ook Violet Grohl en Talk Talk komt eraan. Maar eerst Gijs.
2: Infra.
0: Wat staat er in je agenda van morgenavond die je met alle liefde leegveegt voor die Linkin Park film?
2: Nou, eerlijk gezegd, een avondje met mijn vrouw. Ik moet al heel veel weg deze week. Dus ik zou even een avond op de bank blijven zitten.
0: Je kunt er meenemen.
2: Soms kan dat niet. Ja, ik zou het er helemaal niet van. Dus ik denk niet dat dat gaat lukken.
0: Nou, weet je, ik wens veel succes met dat uitleggen. Gefeliciteerd, 2 tickets voor de exclusieve screening van Unshatter Linkin Park in Utrecht zijn voor jou. Ik krijg ook de muziek van de film op vinyl.
2: Dat is super vet. Daar ben ik heel blij mee.

0: zat te denken nog vanochtend. Misschien gehoord dat Nirvana heeft dus bij de MTV Video Music Awards, ja, die bestaan nog, een oeuvreprijs gekregen. En de overgebleven leden Chris Novoselic, Dave Grohl en Pat Smear hebben die in ontvangst genomen op het podium. En er is heel veel gedoe, heel veel ophef, omdat Pat Smear tijdens die acceptance speech een sigaret opstak. Oh, badass! En ik zit dan toch te denken, ik moest even, dat ging ook nog over Violet Grohl, natuurlijk dochter van Dave Grohl, dat die leest waarschijnlijk ook iets over die ophef. En zou dat voor haar dan ome Pat zijn? Ome Pat being ome Pat again? Ja, daarom, van die dingen die omhoog gaan. Het is 9:07. Vanavond in Paradiso Amsterdam. De band Cake Robin laat weten, die heeft ze afgelopen zondag al gezien in Duitsland. Iedereen die gaat een topavond toe gewenst, want het was echt heel erg leuk. En ik zei net al, he's going the distance. Ik dacht altijd, leuk, grappig liedje, beetje gimmick, maar het gaat echt ergens over.
1: Veenstra vertelt.
0: Misschien herken je dit wel. Dat je ergens zo fanatiek achteraan gaat, dat je op een gegeven moment niet eens meer weet waarom je eigenlijk zo hard aan het rennen bent. Dat gebeurt er in dit nummer. We staan bij een autorace. De motoren loeien, de vlag gaat omhoog en iedereen wil maar één ding. Als eerste over die finish. Het gaat hard, het gaat fanatiek en alles draait om winnen. Maar dan, iets geks. De wedstrijd is afgelopen. Het publiek is naar huis, de zon is onder en inmiddels staat de maan aan de hemel. En de beker is al lang door iemand anders meegenomen. Maar toch rijdt er nog steeds één man rondjes. Zo hard als hij kan. Er is geen trofee meer, er zijn geen bloemen, er zijn geen camera's meer die op hem gericht staan. Niemand die nog op zijn overwinning wacht. Maar in zijn hoofd is de wedstrijd blijkbaar nog lang niet voorbij. Hij blijft sturen, vechten, blijft proberen zichzelf te bewijzen. En er is ook nog iemand anders in het spel. De persoon aan wie deze man denkt. Maar die hij juist door die enorme bewijsdrang alleen heeft achtergelaten. Greg Brown van de band Cake vertelde ooit dat hij bij het maken van dit nummer nadacht over patronen in zijn eigen leven en relaties. Over heel veel moeite doen, terwijl je eigenlijk niet wil zien dat misschien allang iets voorbij is. Volgens hem gaat het daarmee ook over egoïsme. Zo druk kun je bezig zijn met je eigen race dat je vergeet wie je onderweg achterlaat. De mislukking van succes, zo noemde de band dit nummer later. Want zelfs wanneer je iedereen vindt dat jij het gemaakt hebt, betekent nog niet dat je dat zelf ook van binnen zo voelt. En dat is misschien wel het tragische aan het verhaal van deze coureur. Hij denkt nog steeds dat er ergens verderop nog een finishlijn ligt die alles goed gaat maken. Dus hij blijft rijden. Terwijl de echte race al lang voorbij is.
2: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and

0: Beetje tragisch eigenlijk wel, hè? Het verhaal achter de distance van Cake. Vanavond dus in Paradiso Amsterdam. Als je heen gaat, heel veel plezier hier. Zometeen Erik Kortom op je radio met... Volgens kleine berekeningen zijn we altijd op de vlucht voor ons dierlijke instinct. Oh, maar dit vind ik heel makkelijk. Ik denk... Kan ik wel kijken hoor, stiekem. Maar ik denk dat ik ze ook alle drie wel weet zonder te kijken. Volgens kleine berekeningen zijn we altijd op de vlucht voor ons dierlijke instinct. Welke drie 96 zouden dat toch zijn, je hoort ze zo?
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink. Kink. 90's Break. Break.
3: Ja, goedemorgen. Soms is het, moet ik me in allerlei bochten wringen om deze Kink Night's Break een beetje leuk te maken en een beetje interessant. En ook nog een beetje spannend, want er moeten ook wel wat raden over blijven. Deze ging eigenlijk heel makkelijk. Komt-ie. Volgens kleine berekeningen zijn we altijd op de vlucht voor ons dierlijke instinct. Volgens kleine berekeningen zijn we altijd op de vlucht voor ons dierlijke instinct. Jos heeft het sowieso goed, maar ik wil er nog eentje bij. Dus kom maar door. Als jij denkt te weten over welke drie platen dit gaat,

is in het illustre gezelschap geraakt van Renate. Want ook Renate had het goed. Inderdaad, Little Arithmetic zijn kleine berekeningen. Always on the Run, Lenny Kravitz. Little Arithmetic van Deus dus. Always on the Run, Lenny Kravitz en Animal Instinct van de Cranberries. Maakte volgens kleine berekeningen zijn we altijd op de vlucht. Always on the Run voor ons dierlijk instinct. Animal Instinct, de Cranberries, Jos en Renate. Hartstikke goed gedaan. Mooi, mooi, mooi, mooi. Wat gaan we doen? Nou, de komende 3 uur ga ik heel veel muziek draaien. En goede muziek ook. Biffy Clyro, Snow Patrol, maar eerst de nieuwe Florence.

0: echt een absolute pleurisekel aan heb. New Year's Day. Weet je wel, die dag dat je... Daar avond daarvoor heb ik ook al een pleurisekel aan, moet ik eerlijk zeggen. Gewoon wachten tot 12 uur. Hey, gelukkig niet. Ja, ja. Nee, 2 uur lang met iets van champagne. Nou, geen vuurwerk meer. Maar tenminste niet. Er is een verbod. Nou, we gaan zien hoe het werkt. En dan die volgende dag wakker worden en denken... Nou, dan is het nieuwe jaar begonnen. Het is doodstil, er gebeurt helemaal niks. Ik vond dat vroeger echt verschrikkelijk. En misschien nu nog steeds wel. Maar U2 heeft er een leuk liedje over gemaakt. Dat hoorde je. New Year's Day dus U2. Zometeen hier op Kink. Fallout Boy, Rammstein. En de nieuwe Kingfisher is Kink XL.
1: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Kink.

the Memories, Fallout Boy. Die titel wordt geschreven zonder klinkers, dus er staat Thanks for the Mummers. En als je dat dan niet snapt, dan kun je dat heel verkeerd uitspreken. Maar dat doe ik niet. Thanks for the Memories, dat is het officieel. Een band die groot is wereldwijd, maar die op allerlei manieren al onder vuur heeft gelegen. Zanger Till Lindemann heeft onder vuur gelegen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Maar de band

Maar ze kunnen zich nogal episch en groots gedragen. En dat kunnen mensen dan wel eens voor iets anders interpreteren. Dat is met bijvoorbeeld Laibach, ook zo'n band, is dat ook gebeurd. En Ramstein heeft altijd geroepen: nee jongens, luister, we zijn muzikanten en we maken grootse meeslepende shows. Nou, laten we het daarbij houden. Dit is Duitsland van Ramstein.

0: Keys, Garbage en Sum 41. Oh, en de Killers.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis €11 meer kwijt. Provinciale staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht €20 miljoen extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio.
0: Met zometeen Kyo, The Killers, maar eerst...

0: Me hoorde je van Kyo. Ik zei net pulp en toen zei ik niet pulp, maar ik zei pop. En Barend laat weten, wil je niet zo in die microfoon spugen? Tenminste, ik denk dat het daarover is gegaan. Sorry, ik zal het niet meer doen. Ik zal in het vervolg pulp. Ja, dat klinkt ook. Het is gewoon een kutwoord om te zeggen. Pulp. Pulp. Dus, hoorde je. En Common People. Daartussenin zat nog de Killers van When You Were Young. Ja, dat is lang geleden. Goedemorgen, dus het is even na 10. Mocht je nu net ingeschakeld hebben, wat krijg je van mij? Cadeautjes. Allemaal muzikale cadeautjes. Garbage, The Black Keys. Maar eerst One Step Beyond. This Madness.
1: Hey, you. Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. Whoa.

0: 41 hoorde je Fat Lip. Zometeen hier op Kink Lifehouse, The War on Drugs. En een reeks concerten van U2 in Amerika met een bijzondere drummer.
1: Kink. Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja,
5: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Kink.

By a Moment. Je hoorde Lifehouse. Overhanging by a Moment gesproken. 29 september in het verleden, in 2023, nog niet zo heel lang geleden, trapte U2 en ze super heftige projecties gedaan kunnen worden. Maar, ik zei het net, Hanging by a Moment, wat misschien wel het meest bijzonder was aan deze tour, tenminste voor ons Nederlanders, als je dan toch chauvinistisch wil zijn, maar ook

beentjes gezeten. En een schitterende plaats van Tekker ingedrumd. En die zat daar opeens in de sfeer in Las Vegas met U2. Dat was een bijzonder moment. Voor ons allen, maar zeker voor Bram. En dat is fantastisch, dat vergeet je nooit meer. Dan, in Amerika verschijnt de game Tony Hawk's Pro Skater voor de eerste PlayStation in 1999. Op 29 september, sorry. Spel waarin je als verschillende skater allerlei trucs moet uitvoeren en opdrachten moet doen, wordt ook populair dankzij de soundtrack. Want dat was er wel eentje. Goldfinger, Primus, Dead Kennedys, nou, noem maar op. Ik ben geen spelletjesman, dat heb ik al vaker tegen je gezegd, maar dit spel was in het bezit van mijn zoon, want het is een fervent skater. En hier heb ik nog wel wat momentjes mee doorgebracht en met het geluid heel hard aan. En dan in 1997 brengt The Verve op 29 september het album Urban Hymns uit. Zorgt niet alleen voor de reunie van de band, want 2 jaar daarvoor waren ze uit elkaar gegaan, maar het is tevens de plaat met de bekendste nummers Bittersweet Symphony, Lucky Man en The Drugs Don't Work. Een succesvolle reunie dus in 1997. Dit is The Verve.

0: zometeen hier op King Kong. Andere de Queens of the Stone Age. Nieuwe Queens of the Stone Age. Sam Fender en Stereophonics.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekgreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
11: Oh. Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, melden Brabantse media. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
14: Kink.

Oftewel, waar zijn al die gothic meisjes nou toch gebleven? Vraagt Joshua Homme van de Queens of the Stone Age zich af. Afkomstig uit Palm Desert, een plek waar het natuurlijk altijd snoeistinkend heet is. Daar liepen ze toch ook wel degelijk rond, hoor. In volledig zwarte kleren met zwarte make-up. En hij vond ze altijd zo spannend en interessant. En opeens denkt hij, hey, waar zijn die eigenlijk gebleven? Waar zijn ze nou toch naartoe? En daar hebben ze een mooi nummer omheen gekleid. De nieuwe Queens of the Stone Age heet Where the Goth Girls. Het hoor je veel hier op Kink de komende tijd. Zometeen Stereophonics en Sam Fender. Maar eerst Intergalactic, it's the beginning.

Alternative.

0: een liedje gewijd aan zuipen met je vrienden. Bro, him, hoor, die Pennywise. Ik hoop dat je de boel een beetje heel hebt gelaten daar, waar je dan ook luistert. En zeker als je in de auto zit. Goed, zometeen Fleetwood Mac, Radio Free Alice en een fantastische King Album Top 1000 Classic van... Ja, dat hoor je zo.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
15: Is dit het?
16: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen... Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Kink.

0: Kink Album Top 1000 Classic.
1: The Strokes, First Impressions of Earth. Ze hadden hem ook gewoon geboorte kunnen noemen. Geboorte, birth. Want dat is natuurlijk je allereerste impressie van aarde. Krijg je als je geboren wordt. Maar daar gaat de plaat niet over. Nee. Hij is uit 2005. Staat op 539 in de Album Top 1000. Is 440 plaatsen gestegen. Goedemorgen. Voor een plaat uit 2005, 440 plaatsen gestegen in een top 1000. Dat is bijzonder. Maar goed, de Strokes revival, zullen we maar zeggen. Waren rond de release van deze plaat behoorlijk gefrustreerd, de mannen van de Strokes. De vorige en het tweede album, Room on Fire, daar was niet zo heel succesvol. De Killers braken door. Foo Fighters begonnen steeds groter en meeslepender te klinken. En de ambitie van de Strokes was om ook zo'n grote band te worden. Er werd een andere producer ingezet. Het is al een album met een ambitieuze lengte, zou ik maar zeggen. De plaat duurt 53 minuten, wat lang is. Zeker voor de Strokes, want die maakten platen van rond de 38, 40 minuten zo'n beetje. En dan vervolgens de aanloop naar de release van het album liep ook niet helemaal volgens plan. De eerste single lekte maanden van tevoren uit, waardoor het platenlabel de plannen moest gaan verzetten. En daarnaast werd het nummer Juicebox ook niet zo goed ontvangen als gehoopt. Dat was de gedroomde single. En er lekte nog een nummer uit, de opener van het album You Only Live Once. Nou, ondanks al die zaken stond hij dus lang in de 900. Ergens op 979 in 2025. Daarvoor 991 in 2024. En ineens, boom, 440 plaatsen gestegen. Staat dus op nummer 539. Deze First Impressions of Earth van The Strokes. Daarvan hoor je zo meteen Juicebox. Maar eerst Heart in a Cage.
0: King Album Top 1000 Classic.

Morgen natuurlijk een nieuwe Kink album Top 1000 Classic. En wel een van de platen van de Foo Fighters die instantly een van mijn favorieten is geworden. Welke dat is, dat hoor je morgen. Dit is Muse en Be With You.

0: aan Isabel. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Ja, ja, jij ook. Tot morgen. Hoi.
1: Kink. Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
0: Ja.
8: En nu?
0: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
0: Ja.
8: Welk bedrijf?
0: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
0: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Onschuld van de jeugd die voorbij gaat. Night Swimming. R.E.M.

hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier op Kink met wederom een gezonde portie alternative rock tijdens de lunch. Zoals een fijn Foo Fightertje, wijze les, Learn to Fly. Kings of Leon die gaan iets zuidelijker terug op de kaart. Back Down South en typisch 80's. Fisher Z, ode aan Marley's.

0: Ze zijn ook wel een beetje een underdog, toch? Kasabian hoor je hier op de dinsdagmiddag op Kink. Zometeen ook de Nederlandse Honey, I'm Home uit Zweden. Love Fool van de Cardigans en ook Biffy Clyro zometeen hier op Kink.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Kink. Dit is het station van Afspring. Isabel Brinkman.
0: Beetje zoet, wel lekker. Cardigans met Love Fool na Biffy Clyro.
16: Kink.

Hyperspace Mountain van Honey, I'm Home. Toen ik in de brugklas zat, had ik een schoolvriendinnetje en die woonde pal aan de overkant van de school. En dat was bijvoorbeeld heel erg fijn en handig tijdens uitvaluren. Want ja, ik had niet genoeg tijd om dan helemaal naar huis te fietsen en zij was vlakbij. Dus ik kwam daar geregeld. En haar vader, die werkte altijd thuis, maar die zag je eigenlijk bijna nooit. Want die zat de hele tijd boven op zolder. Volgens mij deed hij iets van boekhouden of administratie of iets dergelijks. En terwijl hij dat dan deed, dan draaide hij altijd keiharde muziek. En dan voornamelijk allerlei oude rock. En dat was mijn eerste kennismaking met bands zoals Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix en ook Thin Lizzy kreeg ik daar voor het eerst te horen. The Boys are back in town, nu op Kink.

0: Leuk dat je luistert naar Kink op deze heerlijke nazomerse dag in september. Zometeen heb ik onder andere voor je de allernieuwste van Fontaine's DC, Marianne, een klassiekertje van Jimi Hendrix en drie tracks uit The Zinder and the Zeros in Kink's Heroes Break.
1: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Het zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daarop blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een 3e wedstrijd in de Nations League. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien.

Marianne van Fontaines DC. Kink. Isabel hier tot 3 uur op Kink met weer de nodige alternative rock. Bijvoorbeeld van de Smashing Pumpkins. En de Smashing Pumpkins hebben een hele leuke deal te pakken. Ze zijn een samenwerking aangegaan met spijkerbroeken / kledingmerk Levi's. En vorige week lanceerden ze een exclusieve The Smashing Pumpkins t-shirtlijn. Met allemaal t-shirts met prints geïnspireerd op iconische albumhoezen, tourgraphics, songteksten, vintage bandshirts. Dus allemaal op die t-shirts. In combinatie dan met de subtiele branding van het merk. Ja, Smashing Pumpkins dus op t-shirts en nu op Kink met 1979.

0: De Zero's was een periode van veel veranderingen en niet altijd ten goede. Er werden allerlei regels en wetten veranderd, bijvoorbeeld met betrekking tot langer doorwerken. Nou, is nog steeds actueel, maar hoe zat het dan in De Zero's? Ga ik je zo meteen vertellen en dan ook 3 tracks uit die zinderende Zero's in de Kink Zero's Break.
1: Kink.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op Odido.

0: En Isabel die neemt je nu even mee naar de Zeros voor de King Zeros Break. Tussen 2000 en 2006 gingen mensen gemiddeld rond hun 61ste met pensioen. En dat kwam allemaal door de destijds populaire regelingen voor vervroegde uittredingen. Zoals de FUT en het pre-pensioen. Maar daar kwam een einde aan in de Zeros. Want in 2006 werd de afschaffing van de FUT en het pre-pensioen een feit. En dit was allemaal om de vergrijzingen op te vangen. Dus werden al die fiscale faciliteiten om vroegtijdig te stoppen met werken eigenlijk afgezegd, stopgezet. En dat dwong dus de omslag naar langer doorwerken. Ja, en dat ging stijgen vanaf 2007. Toen begon die pensioenleeftijd op te lopen richting de 62 en de 63. En we weten allemaal waar die inmiddels op uitgekomen is. Nog hoger dan in de Zeros. Muziek in de Zeros. 2001 kwam Dave Matthews Band met The Space Between. 2002 The White Stripes met Fell in Love with a Girl. En de aftrap vandaag die wordt gedaan door een band die vorige week nog in de Ziggo Dome stond. En bewees dat ze na 20 jaar nog steeds enorm beroeren. Evanescence heb ik het over. Lithium ga ik draaien uit 2006. Veel plezier met de King Zeros Break.
1: King Zeros Break.

afsluiter van de King Zero's Break. Dave Matthews Band met The Space Between. Terug naar 2026. Dinsdagmiddag 29 september. Deze dame, die gaat het helemaal maken. Of heeft het eigenlijk al gemaakt. Gaat het nog groter maken, ik weet het zeker. Ik ben dol op haar. Violet Grohl. Bug in the Cake. Hoor je nu hier op Kink.

Fijn dat je erbij bent op deze dinsdagmiddag bij Kink voor een gezonde portie alternative rock. Zometeen de kerstverse van Kingfisher, de nieuwe van Royal Blood, maar ook klassiekertje van Within Temptation en Bush onderweg.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met Jong en Oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week precies 3 jaar geleden. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
12: Destructieve energie. The chemicals between us. Bush. Kink.

How Lonely, de nieuwe Kingfisher, deze week uitgelicht als King XL. En is natuurlijk een Ierse band. Uit de Republiek Ierland, niet te verwarren met Noord-Ierland. Net als Groot-Brittannië niet te verwarren is met Verenigd Koninkrijk. En is Engeland nou wel of geen land? Ik blijf het altijd een beetje verwarrend vinden. Just a Girl komt eraan van No Doubt, ook Volbeat. En nu Living Colour met Glamour Boys.

0: Modern Way van Kaiser Chiefs. Ik dacht heel even dat deze band een voetbalanthem ging maken. Maar ik heb helemaal verkeerd gekeken. Ik was even aan het googelen. En ik was zoveel jaar oud dat ik erachter kwam dat je dus een Kaiser Chiefs, Kaiser met een S hebt en dat is een band. Maar er is nog een Kaiser Chiefs. Alleen dan schrijf je Kaiser met een Z. En dat is een Zuid-Afrikaans voetbalelftal. Dus heeft helemaal niks te maken met een voetbalanthem. Weet ik dat ook weer. White Lies zijn onderweg, Royal Blood en ook de Black Crowes. Zometeen op Kink.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Kink. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age.

Crow's Garden, maar bekend geworden als de Black Crowes met hun Otis. Nee, niet met hun Otis aan Otis Redding, met hun ode aan Otis Redding. Zo, hallo dan. Vampire Weekend ga ik nu voor je draaien. A-Punk. Ook zometeen nieuwe muziek van Yard Act en ook de Ramones onderweg met Blitzkrieg Punk.

Let's go! Dat denkt Blauwtoen volgens mij ook de hele tijd. Die man die heeft echt... Die zit nooit stil. Die is alleen maar aan het optreden de hele tijd. Echt ongelooflijk. Voor gehoorbescherming, met band, zonder band, akoestisch, eigen tour of met vrienden. Bijvoorbeeld in november, dan staat...

staat hij in Ahoy samen met Bluff en Vrienden. Dat vindt plaats op 26, 27 en 28 november. Daar voelt hij zich ook thuis. Net als hier op Kink met Promises of No Man's Land.

0: Het was me wederom een waar genoegen. Morgen dan ben ik er weer om 12 uur. Ik hoop jij ook. Veel plezier zometeen bij Stefan. En bye bye, zwaai, zwaai. Doe niks wat ik ook niet zou doen. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen. Ook tegen Joodse Amsterdammers. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen.
15: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
17: Goedemiddag, zometeen hoor je Prince na Wolfmother en Woman.
18: Kink. Kink. En Stefan is jetzt wieder da. Ich möchte euch lassen.

0: stormen, regen, hagel.
1: Nou, dat zou normaal zijn. Het is gewoon terrasweer vandaag. Lekker naar het strand, zwemmen in de zee, daarna een ijsje met disco dip en heel hard de nieuwe van Nothing But Thieves aan. A Different Kind of Happiness hoorde je op Kink. Stefan is mijn naam. The Black Keys hoor je ook zo meteen. Now Radiohead en Fake Plastic Trees. The green

0: Rage Against Everyone's Advice, Soulwax, 4:30.
1: Korenslag.
0: Even ademhalen, even tot rust komen, even een momentje. Waarbij we de boel laten. Dat is beter, hè? Ja, kijk, dat doen we elke maandag tot en met donderdag op Kink. Dan halen we heel even rustig adem. Er is al genoeg stress op werk of school of whatever waar je mee bezig bent vandaag. En dan is het lekker om het hoofd even op andere zaken te storten. Zoals bijvoorbeeld op muziek. Dat doen we elke maandag tot en met donderdag dus met Korenslag. De vraag is eigenlijk heel simpel. Herken jij wat het koor zingt en weet je daarmee wat je zo meteen op Kink hoort? En het is een kinderkoor vandaag. Ja. Ik heb er niet aan zien komen. Maar weet je, titel en artiest? Geef het dan door via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je over een minuutje of drie. Net als Sam Venner, die hoor je ook zo. En Muse.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
15: Welkoop!
14: Weet wat te doen.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Kink. Is het station van U2. Stefan Koren.
0: Joris heeft het goed, Laurens heeft het goed, ook Maarten heeft herkend wat het koor vandaag zingt.
17: Kink.
0: En als jij het ook wist, betekent het dat jij ook punten mag bijschrijven in jouw Korenslagklassement. Het goede antwoord was Green Day, When I Come Around.

0: ik snap je wel, Niels. Niels die laat weten, de staat klinkt op deze manier echt een beetje als Nick Cave. Ah, kan ik me wel inkomen. Freedom hoorde je op, Kink. En sowieso was ik ontzettend verbaasd over de staat. Want nou, dit liedje, Freedom, het gaat over artificial intelligence. En het is een beetje een aanklacht tegen AI en de gevaren daarvan. En dat je dat toch altijd een beetje voelt. Maar dat ook, hè? Oh, what a joy, nothing is real. Dat is wat die zingt. En mijn verbazing was dus ook groot dat ik... ik was het album aan het luisteren. Ik had het op vinyl, ik had het op mijn draaitafel gelegd. En op een gegeven moment was het afgelopen. Maar de plaat bleef rondjes draaien. Terwijl normaal gesproken op het einde, dan stopt hij. En ik loop naar die plaat toe. En ik zie dat er een ouderwetse hidden track op zit. Die groeven zag je zo in het midden rondom het etiket lopen. Dus ik denk, ja, ik doe toch even die naald een stukje verder. Ik ben wel benieuwd wat dan die hidden track is. En toen hoorde ik dit.
1: Oh, what a joy. Nothing is real.
0: En toen dacht ik, hè? Is dat nou een crooner versie van Freedom?
1: Oh, what a joy.
0: Maar als je wat beter luistert, dan valt het als vrij snel op.
1: For practically nothing.
0: Het is inderdaad wel een crooner versie van Freedom, maar dan gemaakt met AI. Dus een album waarop alleen maar aanklachten staan tegen AI. Daarop hebben ze gebruik gemaakt, ja, ik vind dat heel vet, van AI. En mocht je hem thuis op vinyl hebben liggen, ik zou het zeker eventjes checken. Gewoon de naald even iets verder zetten. Het schijnt ook op de cd te staan, dan moet je naar het laatste nummer skippen. En dan de hidden track vinden van de staat. Je hoorde ze op Kink met nu Iron Maiden. Can I play with madness?

0: is bijna 4 uur. Zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert!
0: Met erin nieuws over de oudste Formule 1-coureur. Die heeft namelijk iets besloten wat weinig Formule 1-fans nog aan zagen komen. Wat, dat hoor je zo meteen. Daarna Florence Road. En ook Blink-182.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. In totaal alweer 230 kilometer. Zo heb je een half uur vertraging op de A15... als je vanuit Gorkum naar Rotterdam rijdt bij knooppunt Ridderkerk na een ongeluk 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een half uur tijdsverlies. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij de Drechttunnel een te hoge vrachtwagen. 1 tunnelbuis is dicht en dat veroorzaakt toch een uur vertraging. 4 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug. Op de A58 Breda Tilburg een kwartier vertraging bij Bavel. En op de N247 Hoorn Amsterdam 10 minuten vertraging bij Broek in Waterland Noord.
8: Kink Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
11: Hey, zometeen al je Florence Road. Eerst Blink 182. What's my age again? Kink.

0: waren beroofd. De hele bandbus was leeggehaald. Dus alle gear en alle instrumenten die waren verdwenen. Terwijl ze op een festival moesten spelen. Dus dat kon niet doorgaan. Ze moesten het cancelen. En dat ging met heel veel pijn in het hart via Instagram met een bericht. Sorry, we moeten de show cancelen. Totdat Eddie Vedder dat zag van Pearl Jam. En die zei, oh, neem mijn gitaar, neem mijn spullen. Speel daar maar op. Dat is lief, toch? Florence Road hoorde je 7563 op Kink. Zometeen ook Fate No More. Net als de Temper Trap. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 29 september. De dag die de boeken ingaat als de dag dat vier grote treinstations zijn ontruimd. Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. Er werd namelijk onbeheerde bagage aangetroffen, waardoor alle alarmbellen afgingen. Gelukkig bleek er niks verdacht in de koffers te zitten en konden de stations weer open. Maar opmerkelijk en beangstigend is het wel natuurlijk. En het treinverkeer heeft er ook flink last van gehad. Ook gaat het vandaag veel over het weer, want het is warm voor de tijd van het jaar. En oppassen als je met dit warme weer gaat padellen. Het is die sport, wellicht heb je het wel eens gedaan. Het lijkt een beetje op tennis, maar dan met muren om de baan heen, waar je de bal ook tegenaan kan slaan. Als je het nog nooit hebt gespeeld, dan heb je dat vast wel eens gehoord, want het maakt een hoop herrie. Nou, die sport, die wordt populairder en populairder. En dat merken oogartsen ook. Die waarschuwen vandaag dat ze steeds vaker padellers in hun praktijken zien, omdat ze zo'n padelbal precies in hun oogkas hebben gekregen. Dat past blijkbaar precies allemaal, dat komt hard aan. En dus adviseren oogartsen nu om veiligheidsbrillen te dragen tijdens het padellen om die oogschade te voorkomen. En ik las dat en ik dacht, moeten we op 31 december misschien een groot padeltoernooi organiseren? Dat vuurwerk, dat mag niet meer met oud en nieuw dit jaar, maar geluidsoverlast en oogletsel krijg je dus ook gewoon bij padellen.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Fate No More, je zo meteen naar de Temper Trap. A Sweet Disposition. Sweet.

Maarten die volgend jaar weer op tour gaan. Ze beginnen in Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland. Daar nemen ze System of a Down gewoon mee naartoe, hè? Faith No More, We Care A Lot. Nederlandse data zijn er nog niet. Wel data in Duitsland. Maar dan zonder System of a Down. Maar misschien nog naar Nederland. Fingers crossed. We Care A Lot hoorde je op Kink. Zometeen ook The Gathering. Eerst Tom O'Dell. Another Love.

0: al meerdere keren voorgekomen. Dat ik naar de Efteling ben met vrienden. En daar heb je de Baron, misschien ken je hem, is een achtbaan daar. En daar komen op een gegeven moment witte wieven. Dat zijn projecties van, nou, witte wieven, de legende. En die komen daar dan zweven en zingen. En die stem van de witte wieven, dat is Anneke van Giersbergen. De frontvrouw van The Gathering. Strange Machines hoorde je op King. En dan zeg ik dan tegen ze, oh, dit is Anneke van Giersbergen, vet. En dan kijken ze me aan en dan zeggen ze, wie? En dan denk ik, ja, hoe moet ik dat? Waarom moet ik dat nou weer gaan uitleggen? Ik heb nieuwe vrienden nodig. Maar goed, de volgende keer dat je dus daar staat, dan kun je dat ook vertellen. Dat Anneke van Giersbergen van The Gathering is. Dit is Kink, zometeen ook Weezer. We might as well be strangers. En David Bowie.
1: Kink. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groente, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
10: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Half 5. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn opgelucht en gaan voorlopig niet meer actie voeren. Ze willen graag praten met het kabinet. De Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Volgens de politie zaten de doelwitten in het buitenland. Of ze nog leven is niet bekend. In een park in Schiedam zijn waarschuwingsborden neergezet omdat er misschien gif ligt. De afgelopen dagen zijn 4 honden overleden die er werden uitgelaten. Het advies is ook om goed op kinderen te letten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zomers weer met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het helder en zacht. Morgen start vergelijkbaar met vandaag, zonnig en warm. Maar 's middags bewolking en regen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. Drukte in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en bij Utrecht is het ook druk op de weg. Een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Dik 20 minuten vertraging door 10 kilometer file vanaf Sliedrecht-Oost. Kan er beter langs gaan via de parallelrijbaan. Zonder te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De nasleep daarvan nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 8 kilometer file. En een klein uurtje vertraging, maar die vertraging die is aan het afnemen, want de rijbaan is weer vrij. A17, Roosendaal-Dordrecht, 40 minuten vertraging tussen Moerdijkhaven en knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer file. Er ligt dus op de A2, de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 10 minuutjes vertraging. En op de N48 om een Hogeveen, een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen dicht. Verkeer richting Hogeveen kan dan omrijden via Hardenberg. King.

het is heel lief. Maar het is ook een tikkie vreemd. Weezer hoorde je, we might as well be strangers. En misschien heb je het meegekregen dat ik een paar weken geleden mijn vriendin ten huwelijk heb gevraagd. Dat hebben wij toen eerst verteld, want ze heeft ja gezegd aan vrienden en familie. En afgelopen weekend hebben wij dat, zoals dat anno 2026 hoort, officieel gedeeld op de social media kanalen. Dus een foto geplaatst op Instagram, daar heel veel leuke reacties op gehad. Dat is echt heel leuk, maar er zaten ook een paar reacties tussen. Ja, en ik snap het, ik begrijp het ergens, maar het verbaasde me toch. Dat zijn dan bedrijven die waarschijnlijk de hele dag op verlovingfoto's aan het zoeken zijn. Om daar dan op te reageren om, nou ja, reclame te maken voor hun bedrijf. Dus er zat er bijvoorbeeld eentje tussen, er stond Proficiat. Met 3 keer de letter R, vandaar zo overdreven. Tot snel bij en dan hun website voor jullie RSVP's, gastenlijst, tafelindeling, trouwwebsite. Met zelfs jullie eigen tijdscapsule? Ja, weet ik niet. Met een vraagteken erachter. Jij bent reclame aan het maken onder mijn foto's. Geen idee of daar een tijdscapsule bij hoort of niet. En er was er ook eentje. Ik wil er toch een zinnetje uitpakken. Want ja, nogmaals, ik snap het, maar ik moest hier zo om lachen. Hi Stefan, ik zag toevallig jullie foto's voorbij komen. Aha, toevallig. Ja, kan zijn. Ik dacht, ik stuur gewoon even een brutaal berichtje. Haha. Hoezo haha? Ik snapte er niks van, maar ik las het ook. En toen dacht ik, toch ook. Misschien werkt dit in andere sectoren ook wel. Dus bij deze wil ik graag eventjes laten weten dat ik de jackpot wil winnen. Ja, misschien krijg ik binnenkort wel een berichtje van Holland Casino met hier heb je 1 miljoen euro. Haha. Dan mag die haha van mij ook wel. Prima. Dit is Kink Cracker, hoor je zo meteen. Na Mumford & Sons, The Cave. Haha.

0: Nee, wacht.
1: Cracker and Low. Ja, als je het dan doet, moet je het wel goed doen. Ik zat iets te hoog in mijn energie, denk ik.
0: Dit is King met The Warning.

0: gewoon een ontzettend goed liedje. Kan er lang of kort over zijn, maar dat is wat het is. The Warning Bites My Tongue.
1: ANP Spoiler Alert.
0: Zometeen het ANP-nieuws. Sociale zekerheid, dat woord heb je vast gehoord de laatste maanden. Goed nieuws voor iedereen die zich heeft ingezet om die sociale zekerheid te behouden zometeen. En ook Elbow hoor je zo. Net als Kings of Leon.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
10: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Alice Heipe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. En wandelaars in Schiedam, bij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging toch echt wel bij Rotterdam en bij Eindhoven. Want op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat voor knooppunt Batadorp 14 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Er is daar een aanhanger van een auto losgeschoten. Die is onder de vangrail terechtgekomen. De rechterrijstrook is daarvoor dicht. Daardoor ook file op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp 8 kilometer. Vanaf knooppunt De Hoogte ruim een half uur vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden daar via de A13. Ook een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein. Bij Zeeburg, dus op de A10 Oost, een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt de Ridderkerk na een ongeluk. Nog wel 22 kilometer file. Vanaf Gorkum rijdt het langzaam dus met 40 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere voor knooppunt Eemnes 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. En ook is de linkerrijstrook van de A28 dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daar vanaf Soesterberg 11 kilometer file en ook een half uur tijdsverlies.
18: Ja, tuurlijk. Weer een typische dinsdagavondspits.
19: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
0: Je hersenen vullen automatisch woorden aan die je niet zei, maar wel wilde zeggen.
20: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Meefluiten met Elbow zometeen naar Kings of Leon Notion.

Als je dit wel eens live hebt meegemaakt, dan weet je hoeveel kippenvel dat op kan leveren als een heel publiek meefluit met Lippy Kids van Elbow. Maar ik heb net het besef, er zijn ook mensen die helemaal niet kunnen fluiten. Wat doen die dan? Kijk, als je niet kan zingen, dan kun je alsnog geluid produceren. Maar sta je dan playbackend te fluiten? Elbow hoorde je op Kink, met nu Beastie Boys en Sabotage.

0: Who's That? De nieuwe van The War on Drugs. Je hoort hem op Kink. Wat is jouw favoriete bandshirt? Die heb je vast wel liggen in de kast. Een bandshirt die je koestert. Zo'n bandshirt wat je nooit weg gaat gooien. Want dat shirt, dat hoort vereeuwigd te worden op een magische plek.
1: Bovenop de heuvel staat een oude villa. Daarbinnen is een kamer met een oude kast. Waar niks geks mee aan de hand lijkt. Tot je de deuren opent. Want dan kom je terecht in de wondere wereld van de bandshirts. Welkom in het bandshirt paradijs.
0: Voorzichtig met je hoofd. Het is een beetje laag. Kruip nog een stukje naar voren. Een klein stukje nog. Pas als je het gras onder je handen voelt, kun je opstaan. Ja, ja, en nu, ja. En ja, de zon is fel. Dus misschien moeten je ogen heel eventjes wennen, maar moet je toch om je heen kijken. Oh, dit is toch het mooiste wat je ooit gezien hebt. Glooiende groene heuvels, dat heldere blauwe meer. Ook mooi om te zien dat bos daar. Zie je dat de rode en gele kleuren langzaam het bos aan het overnemen zijn. Op deze plek geven we onze favoriete bandshirts een mooi thuis. Oh, kijk nou, dat is bijzonder. Daar zie je hem in de boom. Daar in de boom, daar zit een bruin Tool-shirt. Zie je dat? In gouden letters staat de Tool op. Dat is het Tool-shirt van medekinker Sjouke. Doet hij altijd aan, vertelde hij vorige week. Zelfs als hij voor zijn werk naar een chique beurs moet. En vorige week hebben we die dus hier in het Bandshirt Paradijs vereeuwigd. En wat ik al zei, zo'n shirt, zo'n favoriet shirt heb jij vast ook. Wat overal mee naartoe gaat. Maar welke is het bij jou?
1: Bandshirt Paradijs.
0: Laat het weten via de Kink app. Dan vereeuwigen we hem. En ik beloof dan ook muziek van de artiest die erop staat te draaien. Eerst de nieuwe van Placebo. Die hoor je na deze van Van Halen. Dit is Jump op Kink.

was hij er ineens. Nieuwe muziek van Placebo. Vernoemd naar een van de favoriete historische figuren van frontman Brian Molko. Helen Keller heet hij. Je hoorde hem op Kink. En ik gok zomaar dat je hem nog wel vaker gaat horen. Zometeen, en medekikker Natasha, die heeft een bandshirt, absoluut haar favoriete bandshirt. En het bijzondere, ze was eigenlijk niet eens per se fan van de band toen ze hem kocht. Hoe dat zit, dat hoor je zo, net als

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: 5:30. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Huppe. De vakbonden stoppen met actievoeren nu het kabinet af zou zien van bezuinigingen op de sociale zekerheid. De FNV noemt het een belangrijke overwinning voor iedereen die werkt. Eerder legden ze onder meer het OV stil. De FBI zegt dat hackersgroep Shiny Hunters 60 miljoen euro aan losgeld heeft verdiend door 140 organisaties te hacken, waaronder Odido. In Nederland is een lid opgepakt dat ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. Het was op 29 september nog nooit zo warm als vandaag. Op het officiële meetstation in de Beeld werd het 25,5 graad, een tiende meer dan het oude record. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even zonnig en warm met een graad of 24 tot 28. Morgen begint hetzelfde als vandaag. Veel zon en hoge temperaturen tot 28 graden. Maar 's middags volgt meer bewolking en regen.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 668 kilometer file op de teller. Drukte bij Rotterdam en bij Utrecht, ook door ongelukken. De A4 ging het bijvoorbeeld mis vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ypenburg. 9 kilometer file daar en een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Het verkeer moet via de vluchtstrook. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij Zeeburg nog 8 kilometer file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Bergsenhoek. 4 kilometer file en een half uur vertraging daar. Een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Emnes. 3 kwartier vertraging daardoor 11 kilometer file. Linker rijstrook is dicht. En een losgeschoten aanhanger zorgt voor file op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer en 40 minuten.

0: wordt een mooie verzameling inmiddels van allemaal te gekke bandshirts. En ook vandaag voegen we weer een mooi exemplaar toe.
1: Welkom in het bandshirtparadijs.
0: Natasja, jouw favoriete bandshirt, die heb je een klein beetje aan ons te danken, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Vertel.
2: Ja, jullie hadden een King Presents White Lies in Hedel Zwolle, mm-hmm. in een klein zaaltje. En mijn man had toen kaartjes gewonnen, die kwam op de gastenlijst te staan. En die belde mij 's middags op van, goh, wil je mee?
0: Want jij was al groot fan van White Lies, begrijp ik.
2: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Oh, helemaal niet? Je kende ze niet?
2: Nee, ik kende een paar nummers via Kink en dat was wel leuk. Maar ik had me er eigenlijk nooit verder in verdiept of zo.
0: Mm-hmm.
2: Ik dacht van, ja, het is wel leuk om mee te gaan. Dus ik ben die middag denk ik heel veel nummers gaan luisteren van White Lies. Of ja, waar ga ik eigenlijk naartoe? En ik dacht van, oh, dit is eigenlijk hele toffe muziek. En dan kom je in dat hele kleine zaaltje terecht. En het was zo tof, zo intiem. Ja, en daar heb ik dat shirt gekocht.
0: Ja, dan sta je ook in zo'n zaal en denk je, het maakt niet uit. Ik ga sowieso niet met lege handen naar huis.
2: Nou ja, dat.
0: Ja. En sindsdien, want dit shirt koester jij dan, neem ik aan?
2: Ja, zeker.
0: Betekent dat hij netjes opgevouwen in de kast blijft liggen? Of gaat hij overal mee naartoe aan?
2: Hij gaat heel vaak aan, ja.
0: Welke band heeft hij allemaal al gezien?
2: White Lies heb ik al gezien. The Temptation heb ik gezien. Volbeat. U2, heel lang geleden.
0: Nou, je noemt even een rijtje.
2: Ja, toch? Ja.
0: Dus er zijn mensen die minder bands hebben gezien, hoor, dan dit shirt.
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Fantastisch. We gaan hem een plekje geven in het Walhalla, in het bandshirtparadijs. Daar gaan we hem goed voor zorgen, dat beloof ik je. En ik ga White Lies voor je draaien.
2: Oh, super tof, dankjewel.
1: Bandshirtparadijs.

shirt van Natasha, White Lies, Time to Give. Ik krijg ook een berichtje van Rob. Die stuurt een foto van zijn vrouw. Die heeft ook een bandshirt aan vandaag. Want die gaat naar een concert in Düsseldorf, laat Rob weten. Van de Backstreet Boys. Rob zegt erbij, zou je over 10 minuten iets willen draaien van de Backstreet Boys? Nou, dat is nu. Even denken. Nee. Het worden de Back in Black Street Boys. Als jij ook een favoriet bandshirt hebt, laat het dan vooral weten via de Kink App. Dat mag de Backstreet Boys zijn. Liever iets anders. Als ik mijn persoonlijke voorkeur mag uitspreken. Back in Black Street Boys.

0: AC/DC. Back in Black. Ik zei net Back in Black Street Boys. Vanavond staan de Backstreet Boys staan.
1: De Backstreet Boys.
0: Ja, ik ben trots op mijn grapje. Dus de Back in Black Street Boys. Rob die had een foto gestuurd van zijn vrouw. Die gaat naar de Backstreet Boys vanavond in Düsseldorf.
1: Oh.
0: Wist je dat ze er stonden?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee, maar bij deze.
1: Toch
0: gemist.
1: Een tweetje van de Backstreet Boys.
0: Ja. Vind je het jammer nu, dat je dan, nu dan hier zit en niet in Düsseldorf?
1: Nou, weet je, I want it that way. Dus ik zit liever hier.
0: Mooi.
2: Gangster.
0: Mooi. Jim is back, all right. Het is bijna 6:00, dus zometeen hoor je Jim Voorwald. Jim, wij spelen iedere avond Kingster.
1: Oh ja, zeker.
0: Dat is een spelletje. Het lijkt een beetje op Hitster. Misschien heb je dat wel eens gespeeld met de familie. Alleen wordt er hier minder gescholden naar elkaar. Dat is ook wel eens fijn.
1: Wow.
0: Nee, wij schelden niet zo vaak. Vind je dat ik te veel scheld?
1: Nee. Oh. Nee, ik wel. Nee, als iemand van ons tweeën veel scheldt, dan ben
0: jij
1: ik...
0: Jij bent wel de... Ja.
1: Ik ben wel een vloeker, ja.
0: Ja. Ja. Maar laten we dat proberen te voorkomen door gewoon een leuk gezellig spelletje te spelen.
1: Oké. Okay.
0: Dat heet dus Kingster. De vraag is, welk liedje is ouder? Je hoorde net AC/DC, Back in Black. En jij begint zo meteen met deze.
2: Kingster, welke track is ouder?
0: Dat is de vraag.
1: Nou ja, zo moeilijk is deze niet. Ik weet dat Back in Black is, geloof ik, het debuut van de huidige zanger van AC/DC. Brian Johnson, natuurlijk. Mm-hmm. En dat was 1980. En ik weet dat Smashing Pumpkins, dat schreeuwt 90's. Dus het exact jaartal... 94, ja. Vraagteken voor Smashing Pumpkins. Maakt niet uit, AC/DC is ouder.
0: Ja, nee, AC/DC is 1980, dat had je spot on. Maar Smashing Pumpkins is 1995.
1: Oh, 95.
0: Ja, dus je zat er een heel jaar naast.
1: Ach, dat is toch jammer.
0: Ja, dat is toch jammer.
1: Ja. Maar je hebt fuck! Fuck! Oh, hier, daar ga ik al.
0: Ja, daar ga je al. Nou, het wordt gezellig.
1: En dan ga je ook nog eens een hotel op je straat neerzetten, ja?
0: Nee, we gaan niet monopolie. Nee, daar ga ik ook schelden.
1: Ik neem alle stations in.
0: Zometeen hoor je Jim Voorwald. Okay. Ik spreek je morgen weer.
3: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kink.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan €60 miljoen aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep die ook twee moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Jim
12: Voorwald. Oh, wat een heerlijke dag is het vandaag, zeg hé. Nou, laten we daar nog een extra turboboost tegenaan gooien. Er zometeen in te voegen op de Kink Spitstrook. Van welke plaat krijg jij extra energie of positieve vibes? Laat het weten via de Kink-app. Hoor je hem zometeen naast Smash Pumpkins.
11: Kink.

0: Within Temptation, en ik weet dat het een spreekwoord is, maar letterlijk gezien klopt Ice Queen vandaag helemaal niet, hè?
1: Kink Spitstrook.
0: Nou, tenzij je natuurlijk bij een ijskoopbar werkt of zo, dan ben je wel dat werk.

maakt niet uit. Hier is namelijk wel gewoon ruimte om wat extra gas te geven met een turboboostje avond te beginnen. Het enige wat ik van jou nodig heb, dat is wat muzikale benzine. Zodat we samen dus die avond lekker met wat positieve vibes kunnen beginnen.

dat je er bent. En Roel die is er ook bij. Hallo Roel. Hallo, goedenavond. En die zegt via de Kink App, de nieuwe editors voor de Kink Spitser ook. Een heerlijk nummer. Ben ik met je eens? En dan ben ik seriously... eigenlijk klopt deze grap al niet. Nee, seriously, dit is echt een te gekke plaat. Zo heet hij ook, de nieuwe editors.

Girls en Pretty Vacant. Waarschijnlijk ook het slechtste Britse accent wat je vandaag zult horen. Maar alsnog, Sex Pistols hier op Kink, jouw alternative rock radio. Hallo, hallo. Goedenavond. Wat vind ik het te gek dat je erbij bent. Wat vind ik het ontzettend tof dat je kiest voor Kink deze dinsdagavond. Ik ben je in ieder geval heel erg dankbaar. Want zonder jou, ja, is het ook zo saai. Moet toch ook heel eerlijk zijn. Ja, nee, ik sta hier echt met een ontzettend brede glimlach, joh. Ik bedoel, ik heb het zo ontzettend naar mijn zin met de avondshow. Ook dankzij jou natuurlijk. Je kan me ook een handje helpen, want jij bent groot gitaarliefhebber. Dan kan het ook zomaar zijn dat je ook wel meer dan gemiddeld verstand hebt van Stone Temple Pilots. Een band die je regelmatig hoort op Kink. Deze week bepalen jij en de medekinkers wat de essentiële platen zijn van die band. Vanavond ben ik op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer. En ik ben me toch benieuwd wat eruit gaat komen. Jij en de medekinkers bepalen dus welke dat uiteindelijk gaat worden. Dus mocht er nu al een plaat in je hoofd, niet verschijnen zozeer, maar dat je ineens iets tussen je oren hoort waarvan je denkt, ja, maar dit is echt het meest ondergewaardeerde nummer van Stone Temple Pilots, drop hem alvast in de Kink-app, dan noteer ik hem alvast voor de Kink-icon essentials van vanavond. En ook rond 7:50, de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Het is vanavond van een band die zag ik op Vicefest. Dat is het festival georganiseerd door The Vices. Vrienden van de show, vrienden van dit radiostation. Ontzettend toffe band. Zijn al een tijdje afwezig, maar ik heb vernomen dat ze niet... Ze zijn niet uit elkaar of wat dan ook. Hallo, geen doempraat hier zo. Maar dat er iets aan zit te komen, ik mag het toch wel hopen op een gegeven moment. Maar goed, op dat festival stond een Britse band waarvan ik denk, echt, wat gebeurt hier? Maar dan op de leuke manier. Ze heette Welly. Vandaag is er een nieuwe single uitgekomen. Ik ben ontzettend benieuwd wat je daarvan vindt. Maar dat hoor je later vanavond. Oké, het was vandaag zomers weer. Maar toch mogen we toch stiekem een klein beetje de herfst vieren. Want vroeg of laat dan gaan die bladeren toch vallen. Dan is Autumn van Green Lizard denk ik een fijne tune om ook even de avond mee in te gaan. Ook de President of the United States of America. Zometeen het heerlijke Peaches. Maar eerst M83. Beter bekend als M83. Dit is Midnight City op jouw alternative rock radio. Dit is Kink.

Een dag vol tegenstrijdigheden. In de feestwinkel alleen maar Halloween-artikelen. In de supermarkt schappen kruidnoten. Op de radio Autumn van Green Lizard. Maar dan buiten, op dit moment in Hilversum, wat dan gewoon nog steeds boven de 20 graden. Ja, is toch een beetje opvallend. Michiel, medekinker Michiel, die zegt via de Kinkcap: nice, Green Lizard, mijn allereerste concert. En ook nummer 2500, volgens mij. Die is vaak naar Green Lizard geweest. Toch wel leuk om sowieso weer te horen. En in dit geval, in mijn geval, om ook weer te draaien. Autumn van Green Lizard dus in de avondshow van Kink. Met zometeen... Echt te gek, de gloednieuwe single van Queens of the Stone Age. En er is ook iets anders. Ja, wacht even hoor. Er staat hier in de grote Kink muziekcomputer staat hier ID error. Wat? Oh jee, moeten we weer. Hey, bit head. Ja, ik weet al wat er aan de hand is. Ja, dit gebeurt dus zo nu en dan. Dan komt er dus een ID error.

voor een klein deel. Maar dan klinkt hij een beetje anders, omdat hij dus uit een oude spelcomputer komt. Als jij me een beetje kan helpen, als jij me kan helpen met het identificeren van de plaat, dan hoor je hem zo meteen en kan ik die ID error kan ik dan herstellen. Komt helemaal goed. Oké, let even op. Als jij weet dus wat, wat deze plaat moet zijn, geef het even door via de Kink-app. Hoor je hem zo meteen.

0: Helder een handje via de Kink App, hoor je hem over een paar minuten.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Kink.

0: Voorwald.
1: Met zometeen de nieuwe single van Queens of the Stone Age. Maar eerst de 8-bit hit. Raoul en Stefan, dankjewel. Want jullie hadden het goed. Althans, Raoul die zegt sowieso de Peppers, maar kon niet op de titel. Stefan helpt een handje. Die zegt Dark Necessities of zo. Is ook al moeilijk, hè? Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers. Nou, dat was wel genoeg. Zodat ik hem kon identificeren en hem gewoon weer in de Kink muziekcomputer kon plaatsen. Bij deze Red Hot Chili Peppers dus en Dark Necessities.

Zie ik, ga ik helemaal in de war. De gloednieuwe single van Queens of the Stone Age. Ik wilde zeg maar drie dingen tegelijkertijd zeggen en dat gaat niet. Nee. Where the Goth Girls at, Queens of the Stone Age, staat op het nieuwe album Perfect. Het is een beetje alsof zoals ik door mijn woorden heen struikel, zeg maar. Zo heet dat album ook. 30 oktober komt hij uit. Zin in, dankzij onder andere die track. Back nu, dit is Loser.

0: Het heerlijke window. Sowieso op veel Windows-computers te zien geweest. Dave Grohl, samen met zijn bandleden, oud-bandleden... Chris Novoselic en Pat Smear, beide van Nirvana. De drie nog overgebleven leden van Nirvana... die hebben een MTV VMA Vanguard Award aangenomen. En dat moment dat ging heel erg viraal. En dat komt dan vooral omdat de gitarist Pat Smear... Die stak lekker een peukje op. Die zat gewoon, stond gewoon heel nonchalant op dat podium te roken... terwijl zijn bandlid, Chris dan in dit geval... een mooie speech gaf over vooral de legacy van Kurt Cobain... wat gelijk staat aan de legacy... van Nirvana. En zo zie je maar weer rocksterren en de mainstream spotlights. Dat blijft toch altijd een interessante combinatie. Want ook dit moment, dat quote ik iets te vaak, denk ik.
1: Congratulations, The Cure, Rock and Roll Hall of Fame inductees 2019. Are you as excited as I am?
2: By the sounds of it, no.
0: Ik bedoel, het komt niet heel vaak voor dat ik dit kan quoten. Maar als het wel zo is, als iemand dan zegt van ja, heb je er zin in?
2: By the sounds of it, no.
0: Maar echt te gek hoe Robert Smith hierop ingaat. Nou goed. Interessante combinatie, dus nogmaals. The Cure, nou, goede aanleiding om ze ook even te laten horen. Boys Don't Cry is The Cure op Kink.

0: En wat heerlijk. Volbeat en Lola Montez hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met zometeen muziek van onder andere Massive Attack en Panic at the Disco. En wat is het meest ondergewaardeerde nummer van Stone Temple Pilots? Als jij denkt te weten, dan kan je me zometeen helpen. Kink.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Hulp bij lekker slapen door Slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. 2 vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. Kink.

0: op de grond liggen. Je kan er ook gewoon een stoel bij pakken. You do you, als jij je maar naar je zin hebt en je er goed bij voelt. Dan kan je genieten van veel nieuwe alternative rock muziek. Vanavond onder andere nieuwe single van Bleach Time 3, dat heerlijke Figure 8. Ook de nieuwe van Kingfisher en Villanelle. Dat zijn toch wel een aantal namen die, als je ze nog niet heel goed kent, nog een keertje ergens zo moet op gaan schrijven. En zeker als je ze een keer live wil zien. Vroeg of laat komen ze toch wel weer een keer naar Nederland. Kingfisher bijvoorbeeld over een paar maanden, dan zijn ze weer in Nederland. Maar ik geloof dat al die tickets al uitverkocht zijn, want die band die gaat ontzettend lekker. Ook rond 7:50, dan hoor je de belangrijkste release van de dag. Dat is de nieuwe single van Welly. Ze bent die nog niet eerder op Kink te horen is geweest. Het is een band uit Groot-Brittannië. En laat ik het zo zeggen, ik zag ze op Vicefest en dat was gewoon een gek feest. Het was gewoon echt helemaal te gek. Maar komt die sfeer op Vicefest net zo goed over op de radio? Dat mag jij oordelen. Rond 7:50 hoor je in ieder geval de nieuwe single van die band. Maar voordat het zover is, heb ik hulp nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. Stone Temple Pilots.
0: Elke week dan bepalen jij en de medekinkers, namelijk de crème de la crème van de groten der groten in de alternative rock, deze week in de schijnwerpers Stone Temple Pilots. En ja, wat zijn nou eigenlijk de meest essentiële tracks die ze hebben gemaakt? Wat zijn de platen dat als je die serveert aan iemand die de band misschien nog niet zo heel goed kent, die zegt, ja, maar dit is inderdaad de ultieme playlist. Klinkt misschien als een moeilijke opgave, maar ik help je een klein handje door jou elke avond een categorie te geven. Aan jou om deze in te vullen via de Kink App. Gisteren begon de zoektocht naar het belangrijkste van Stone Temple Pilots. Gisteren was de categorie de beste meezinger aan de beurt. En daar kwam deze track uit. Een hele grote verrassing dat het Plush is geworden. Maar alsnog. De beste meezinger is dat inderdaad. Vanavond een andere categorie. Vanavond ben ik op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer van Stone Temple Pilots. Welke is dat volgens jou? Wat is een track die niet vaak genoeg genoemd wordt in discussies als het gaat om, oh, dit is de beste track van Stone Temple Pilots. Welk nummer hoor je bijvoorbeeld ook net niet vaak genoeg op Kink? Wat is volgens jou het meest ondergewaardeerde nummer van Stone Temple Pilots? Open de Kink App, laat het maar weten. Dan hoor je het zometeen dus in de Kink Icon Essentials. Ik heb het al beloofd, veel nieuwe muziek vanavond. Ook dit mag je eigenlijk niet missen. In april dan verschijnt eindelijk het debuutalbum van Moodboard. De eerste single daarvan is nu uit. Dit is Shoegaze op zijn best. Dit is Skin op Kink.

0: Maar Polonaise van de Fratelli's Chelsea Dagger hoorde je hier op Kink. Robin die stuurt een bericht via de Kink app. Die zegt, holy shit, die moodboard die is gaaf, lekker zwaar en heftig. Ja, daarvoor hoorde je inderdaad de nieuwe van moodboard. Hou dat in de gaten, het debuutalbum komt eraan. En die band is echt helemaal fantastisch.
1: Kink Icon Essentials.
0: Nieuwe single van moodboard heet trouwens Skin. Eén voor de duidelijkheid. Vanavond, dan bepalen jij en de medekinkers wat het meest ondergewaardeerde nummer is van Stone Temple Pilots. Deze week is de zoektocht naar de crème de la crème van deze band. Gisteren werd al de beste meezinger uitgekozen. Dat is Plush geworden. Vanavond gaat het dus om het nummer wat niet vaak genoeg te horen is. Een nummer wat niet vaak genoeg gediscussieerd wordt als het gaat om het beste van het beste van Stone Temple Pilots. Een parel die vaak een beetje die per ongeluk onder de bank is gerold. In ieder geval het meest ondergewaardeerde nummer van Stone Temple Pilots. Een aantal suggesties zijn er binnengekomen. Frank die komt bijvoorbeeld met Vaseline. Ik krijg hier van Matthew Wicked Garden. Ja, die zie ik wel vaker voorbij komen inderdaad. Pepijn die zegt het meest ondergewaardeerde nummer van STP Creep Alive bij MTV Unplugged. Nou, ik heb in dit geval dan gewoon even Creep opgeslagen. En je bent ook zeker niet de enige. Ook Bianca vindt Creep van STP. Ik merk dat die vaker zo wordt afgekort in de Kink app. Die is fantastisch. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Nou, met zoveel uitroeptekens kan ik ook bijna niet anders. Het meest ondergewaardeerde nummer is geworden Creep.
1: Kink Icon Essentials Stone Temple Pilots.

0: zijn ze al huge. Maar geloof mij maar, deze band gaat gigantisch worden. Blitzline 3, nieuwe single Figure 8 hoorde je hier op Kink. Oh wel, heel lang is dat niet meer de nieuwe single. Want donderdag dan verschijnt er nieuw werk van Blitzline 3. Iets wat uiteindelijk moet gaan leiden tot een debuutalbum. Waar ze heel voorzichtig mee zijn als het gaat om een maand bijvoorbeeld aanduiden of zo. Ze weten nog niet wanneer het gaat komen, maar dat er een debuutalbum gaat komen, dat mogen duidelijk zijn. Blitzline 3 dus. Welkom bij Kink. Hier hoor je de fijnste alternative rock. Waaronder ook het bijna altijd vrolijke Pom. En ook Radiohead. Komt er zo meteen aan.
1: Kink.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, een broodje.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

Voor een energie komt er uit de speakers. Nou ja, dit is Welly, een band uit Southampton, Groot-Brittannië. Zijn al een aantal jaren lekker bezig met muziek maken, veel optreden. Hebben vorig jaar een debuutalbum uitgebracht. Maar ze laten het daar niet bij zitten, want er is vandaag dus een gloednieuwe single verschenen. Enigszins sarcastisch en ook weer bomvol energie. Ik ben ontzettend benieuwd wat jij vindt van nieuw werk van Welly dus. Maar dat hoor je zometeen over een paar minuten na Carolina Liar. Dit is Show Me What I'm Looking For. Dit is Kink.

drie dingen betekenen. Er is iemand dood, er is iemand aan het trouwen. Of Carolina Liar is op de radio met Show Me What I'm Looking For. Die hoorde je hier op Kink. Daily Drop. En elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest in de avond, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Dan hoor je namelijk de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En vandaag is dat van een band die nog niet eerder op Kink te horen is geweest. Het is een band uit Groot-Brittannië, althans voor een merendeel. De toetsenist komt toevallig uit Nederland. Ze heten Welly. Vorig jaar hebben ze een debuutalbum uitgebracht, maar inmiddels zijn ze alweer druk bezig met het releasen van allerlei nieuwe singles, waarvan er vandaag dus eentje uit is gekomen. Ik heb de band op Vicefest gezien. En dat was echt een ontzettend gewoon leuk, gezellig. De vibe was heel erg goed. Maar, en dat komt natuurlijk ook door het publiek, maar zeker ook door de band. Een ontzettend gek feestje was het. Het was echt zo'n concert dat je denkt, wat de fuck gebeurt hier? Maar dan op de leuke manier. Tijdens het spelen kwamen een paar festivalbezoekers. Het was in Groningen, Vicefest. Die komen ineens met een eierbal.

komen. Het is een beetje een sarcastisch nummer. Het heet Skinny Boy en is dan vooral voor de mensen die zich niet misschien altijd zo voelen. Ik ben er daar zeker eentje van. En hoe moet ik de toon een beetje omschrijven van deze band? Nou, als het gaat om deze plaat, is het een beetje wat nou als Blur in de jaren 90 geïnspireerd was door een beetje dancemuziek. En daaronder dan ook nog eens een New Order beat set. Dan krijg je dus deze nieuwe single. Dit is een nieuwe van Wiley. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Dit is Skinny Boy. Daily Drop. Daily Drop.

De nieuwe single van Welly hoorde je zojuist als Daily Drop. Skinny Boy hoorde je. En ik ben heel erg benieuwd, wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op de Daily Drop van vandaag? Wil je het vaker horen op Kink? Of zeg je van nou, laat dat maar aan de echte Skinny Boys over. En als je er zelf eentje bent, dan nou ja, kan je het aan jezelf overlaten, I guess. Nee hoor, jouw eerlijke feedback is van harte welkom via de Kink-app. Hoe dan ook, we gaan even Psycho doen met Muse.

als je naar een karaokebar gaat en de sfeer is een beetje down, doe deze gewoon eventjes. Dan kan iedereen lekker meeschreeuwen en dan komt het vanzelf goed. Muse met Psycho hier op Kink. Daarvoor de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is de nieuwe single van Welly.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Skinny Boy, zo heet de nieuwe single van Welly. Ja, er gebeurt zo ontzettend veel in 2,5 minuut. En ja, ik vind het fantastisch. Maar goed, dat vind ik. Wat jij daarvan vindt, dat is nog veel belangrijker. Want anders heeft het geen zin om het nog een keer bijvoorbeeld te laten horen op Kink. Jasper, die laat zich van zich horen via de Kink. Volgens mij ben ik jou tegengekomen op Vicefest ook. Die zegt, ja, te gek dit. Maak maar Kink XL. Paul, die zegt, die word ik blij van. De eerste, maar zeker niet de laatste keer op Kink. Marieke, die is een stuk kritischer. Die zegt, helemaal niets dit. Laat maar zitten. Saskia, die zegt, hey Jim, lekker nummer. Word er spontaan blij van. En dat nogal tijdens het afwassen. Nou, dat, succes met het afwassen. Ik hoop dat deze het in ieder geval een tikkie beter maakt. Peter, die zegt, saai, die daily drop. Monique, die zegt, zit er nu een sample van New Order in? Dat klinkt wel lekker. Nou, het klinkt inderdaad wel heel erg als pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Blue Monday. Ilona, die voelt het ook. Die zegt, ik krijg een beetje een jaren 80 vibe hiervan. Klinkt vrolijk en gezellig. Draai maar vaker, hoor. En Joep, die zegt, jong, onbevangen en vrolijk. Welly binnenkort live zien op Here's the Thing. Ja, dat is ook weer over een paar weken in de 013 in Tilburg. Daar is Welly inderdaad ook te vinden. Dus, nou ja, ik merk over het algemeen wel positieve reacties op Skinny Boy dus van Welly. Zegt deze plaat, die gaat ook ontzettend lekker. De nieuwe van Kingfisher. Is de Kink XL, dit is

0: De nieuwe single van Kingfisher is de Kink XL van deze week. Heet How Lonely. Maar eenzaam hoef je niet te zijn, want je bent hier bij Kink. Oeh, is dat niet wholesome of wat? Zometeen de nieuwe single van Fontaine CC en ook de Black Crowes komen eraan.
1: Kink. Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen. 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's. Ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse Voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen.
17: Kink.

Ik zal je heel eerlijk zeggen, toen 2 jaar geleden Romance uitkwam en het jaar daarop nog een deluxe edition, toen dacht ik, oké, weet je, heel erg tof. Fontaine's DC gaat nu waarschijnlijk gewoon een paar jaar even verdwijnen. Misschien dat ze her en der dan nog wel optreden, maar en dat is prima. En dan toch redelijk onverwachts, maar gewoon prima wat mij betreft. Een nieuw album dat eraan komt over een paar weken. Dopamine Chamber, zo gaat de nieuwe plaat heten van Fontaine's DC. Oud Kink XL, Marianne staat er ook op. Hallo, welkom bij de avondshow van Kink. De plek waar je veel nieuwe muziek ontdekt. Zeker op het alternative rock front. Een naam die nog steeds niet in Nederland is geweest. Althans, op zijn minst een tijdje al niet. En ook op dit moment geen Nederlandse shows gepland heeft staan. Dat is Villanelle. Ze band met als frontman Gene Gallagher. Een van de zoons van Liam, inderdaad. Echt wel heel erg tof wat zij doen. Een beetje echt wel dat 90s sausje. 90s grunge. Maar dan wel met een beetje een Oasis tintje her en der. Maar dat komt misschien ook omdat Gene ontzettend erg als zijn vader klinkt. En je moet er zelf maar over oordelen. Ze hebben een nieuwe single uit. Die heet Some Chew Lip. Die hoor je zometeen hier. Nou, is ook Bruce.

Pearl Jam en The Fixer. Nou ja, zo kan je Eddie Vedder wel noemen. Florence Road, King Future Icon Florence Road. Hun tourbus was namelijk, daar was op ingebroken. Allerlei apparatuur was er gejat. Waardoor ze in ieder geval op zijn minst hun optreden moesten afblazen. En toch wel een beetje zaten na te denken van oké, wat nu? Want ook al heb je een band en je toert door heel Europa heen, dat maakt eigenlijk niet uit als je instrumenten allemaal gejat worden. Dat is wel echt peperduur. En toen kwam Eddie Vedder en die zei, nou weet je wat, je mag sowieso mijn gitaar lenen en we fixen wel wat. Is ook allemaal gebeurd, allerlei partijen die er vervolgens opsprongen en Florence Road uit de brand hebben geholpen. Dus dankjewel Pearl Jam, dankjewel Eddie Vedder. De Fixers in dit geval. King Alternative Rock Radio, mijn nieuw Bruce Springsteen. Dit is Glory Day.

0: Voor velen gitaarliefhebbers de introductie van Wet Leg. Door de Chaise Long hier op Kink. Even lekker achteroverleunen en genieten van de allerbeste alternative rock. Dat doe je hier op Kink. Zometeen een explosie aan gitaren en synthesizers. Tegelijkertijd met dank aan The Haunted Youth. Over een paar minuten.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

een moshpit in. En het bengen terwijl je wegzweeft. Dat is de kwaliteit van The Haunted Youth. Je hoorde Forget Me hier in de avondshow van Kink. Een band die overigens een beetje op datzelfde balanceerrandje zit, wat mij betreft dan. Dat is de Boxer Rebellion. Een tijdje geleden stonden ze in de Kink Live Bunker. Daar hebben ze een akoestische set gespeeld. Dat was mooi, jongen. Moet je echt even checken als je dat nog niet gedaan hebt. Dat kan je doen via kink.nl/livebunker of uiteraard in de Kink-app. Ik kan me nog goed herinneren dat ze die live-sessie deden. En dat ze eigenlijk op het punt stonden om te zeggen, nou, we hebben een paar nummers gespeeld, klaar. Toen stopte ik ze en toen zei ik, speel alsjeblieft Diamonds ook nog even. Want daar ben ik zo dol op, hebben ze ook gedaan. Dat kan je dus checken via de Kink-app en kink.nl dus.

Gozer tot eeuwige roem, dat is waar Kyo heel hard naar onderweg is. Ik bedoel, nu kan je ze nog zien in kleinere zalen. Ik heb ze een paar weken terug nog gezien in een kroeg hier in Hilversum. Het was echt helemaal afgeladen vol dat ik er nog tussen heb weten te kruipen. Dat is best wel een wonder. En als je de muziek hoort van Kyo, dan snap je wel waarom. Het is moderne grunge. Ze vinden zelf dat ze iets volledig nieuws zijn. Nieuwe muziek, That's Me, dat denkt Kyo.

0: debuutalbum van de band. Een album vol met dit soort tunes. Sommigen doen het wat rustiger aan natuurlijk, anderen gaan weer iets heftiger. Ik zou hem persoonlijk aanraden. Ik heb ook met de heren gesproken van Kio over dat album. Dat gehele gesprek dat kan je checken via de Kink-app, dan wel kink.nl. Hey, de tijd gaat hard als je het naar je zin hebt. Het is ook alweer bijna 9 uur. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen dan ben ik er weer vanaf 6 uur. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En met de derde categorie in de Kink Icon Essentials voor Stone Temple Pilots. Morgen is het de beurt aan het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten van de band. Heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Natuurlijk nog steeds de fijnste alternatieve rock, want dat hoor je altijd hier op Kink. Zometeen onder andere Bring Me The Horizon en The Wombats. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond. Ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid, omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de laatste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
12: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja,
14: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
16: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: is Kink. Kink.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
9: Oh, 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: 10 uur. Kink. ANP nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
10: Kink.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
8: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen.
9: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Kink. Dit is het station van War on Drugs. Face no more. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Alternative. Kink. Alternative. Rock Radio. Alternative.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen.
0: Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.